0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisjes snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink? Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar. Neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Oh, nou, geen probleem. Dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht.
1: Toch. Nou, hier dan. Zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de reus.
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
3: La la la la la la la la la la la la. Roodkapje, wat ben ik blij te zien. Roodkapje!
5: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
5: Wat is er? Wat gebeurt er? Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren? Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kapje. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
5: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
5: nee.
3: Ik wilde iets. Oh nee, hij ook al. Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Negsim rood, net rood, reek echt moot, tui et nekerps.
6: Klein duimpje?
3: Ariel, tik de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt.
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: ijsjes.
1: Lucilla Bellinga zong over die lekkere ijsjes. Want ja, daar is het wel de temperatuur voor deze week. Sterker nog, ik denk dat op sommige plekken, tenminste dat was vorig jaar ook zo, dat op een gegeven moment toen bij sommige supermarkten gewoon de ijsjes waren uitverkocht. Zo erg was het.
2: Ja, vorige week toen dacht ik slim te zijn en de ijskast vast even de ijskast even te vullen. Nee, de ijskast.
1: Ja, sterker nog, Arnoud, jouw laptop heeft ook behoefte aan een ijsje, hoor ik. Want je bent een beetje een robotstem. Ja, jij zei, vind je het goed als ik in de ochtend even vanuit huis presenteer? Want het was zo warm vannacht. Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal niet erg. Maar ja, dan moeten we je wel natuurlijk goed kunnen verstaan. En ja, ik denk dat sommige technologie, hè, de moeilijke woord, een laptop in dit geval of een computer, dat die soms ook wel last hebben van de warmte. Want het is hier in de studio inmiddels toch ook al best wel warm. Terwijl als je nu naar buiten gaat, is het pas 18 graden. Moet je nagaan. En het wordt vandaag echt heel heet. Het wordt vandaag meer dan 35 graden op sommige plekken. Dus ja, sommige apparatuur kan wel een extra ventilatortje gebruiken, geloof ik. Arnoud, eens even de check, dubbel check. Ben je nou nog steeds een robot?
2: Ja, nee, dat denk ik niet.
1: Nee, nou niet meer. Ach, gelukkig.
2: Nee, ja. Precies. Maar goed, de ijskasten zijn gevuld, althans de vriesvakjes. En ja, lekkere ijsjes, daar heb je wel behoefte aan natuurlijk, hè?
1: Absoluut, vooral met deze warmte. Zeg, waar je misschien ook wel behoefte aan hebt, is alvast een beetje vakantiegevoel. Want de vakanties die staan natuurlijk bijna voor de deur. Want over om precies te zijn 2 weken, dan begint de eerste groep. Dan gaat het noorden lekker vrij zijn. En daarna komt natuurlijk ook het midden en het zuiden. En als je lekker vakantie hebt, dan moet je natuurlijk wel wat te doen hebben. Want ja, zo'n vakantie duurt 6 weken. Dus, wat hebben wij in de studio liggen?
2: Een hartstikke mooi vakantieboek van Bobo. Het is namelijk tijd. Ja, we moeten eerst even dat moment doen voordat we dit zeggen. Het is namelijk tijd voor die supergeheime
1: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week, DJ Arnoud heeft het al gezegd, deze week maak je kans op een heel leuk Bobo vakantieboek van het hele bekende blauwe konijn. En in dat vakantieboek staan allemaal leuke spelletjes die je kan doen. He, met kleuren, zoek de verschillen, verhaaltjes. Alles erop en eraan. En dit boek kan jij dus winnen. Want ja, hij ligt normaal gesproken in de winkel. Maar nou is hij gratis.
2: Als je dat boek wil winnen, dan moet je daar wel wat voor doen. Let op, Mayoni gaat de vraag nu stellen.
1: Oké, komt-ie. We gaan weer naar een land toe. En dit keer is de vraag: uit welk land komen de koala's? Even nadenken. Dat is één land die daar heel erg mee geassocieerd wordt. Dus de vraag is: uit welk land komen de koala's? Is dat
2: A.
1: uit Australië? Of is dat
2: B.
1: uit Spanje? Of is dat
2: T.
1: uit Engeland? Dus uit welk land komen de koala's?
2: Als je het weet, ga dan naar de website hallokids.nl en doe mee. Heel veel succes!

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie, Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

0: op Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 6 minuten over 7. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. En dat betekent woensdag meestal de helft van de week. Sommigen hebben dan een lekkere korte schooldag. Sommigen hebben namelijk nog het oude rooster. Anderen hebben continu rooster. Dus dat het vandaag weer wat langer duurt. Maar Arnoud, ik weet niet of jij het door had. Maar ik zie steeds meer berichtjes binnenkomen van luisteraars die allemaal het te ropen rooster hebben deze week op school. Oftewel, ja, dan zijn ze eerder uit.
2: Ja, daar zijn de papa's en mama's niet altijd blij mee. Want dan krijgen ze opeens een belletje van school. Of een mailtje of een appje in een WhatsApp. Ja. Sorry, maar vandaag moet je even zelf voor je kind zorgen. Want wij zijn dicht. Of we gaan eerder dicht. Ja.
3: Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant, ik sprak toevallig afgelopen maandag mama Debbie. En daar bij hun op school gaat het ook gebeuren. Sterker nog, daar hadden ze vanaf maandag al het rooster. Maar ja, die zei, ja, ik vind het ergens ook wel weer netjes. Want ja, op school hebben ze daar geen airco. Daar is het ook binnen boven de 30 graden.
2: Dus, ja, precies.
3: Ja, weet je, dat is toch ook wel weer, ja.
2: Nou ja, goed. We maken ons op vandaag en morgen en ook zaterdag voor de heetste hittegolf ooit. Dit is echt bijzonder. Okay. En dat is nog nooit eerder gebeurd.
3: Hoe het, heet is heet?
2: Nou, we hebben 3 dagen lang rond de 38 graden.
3: Zo.
2: En het schijnt vandaag, en dit is nog nooit gebeurd, officieel in Limburg 40 graden te worden.
3: Oh. Nou, als je toevallig nu zit te luisteren en je woont in Limburg, laat het even weten. Hoe ga jij nou zorgen dat je vandaag het niet te warm krijgt? Want
2: nou,
3: die tips kunnen we nog wel even... Ja, maar niet iedereen heeft een zwembad,
2: liggen.
3: Arnoud.
2: Nee, ja, oké, maar je moet er toch iets op voorzien. Of je gaat lekker naar de bioscoop, dat kan ook.
3: Oh ja, dat werkt ook, ja.
2: Over de zomer gesproken. We moeten straks even de zomerhits doornemen. Want het lijkt wel alsof alle Nederlandse volkszangers opstaan. En die strijden allemaal een beetje om de grootste hit. Leuk om te zien.

0: Ja, nou had DJ Arnoud het net over die Nederlandse zomerliedjes. Maar ja, ik denk als we naar de wereld gaan kijken dat die Shakira toch goed scoort. Want dit liedje wat je net hoorde op de radio, dat is gemaakt voor het WK voetbal. En dat is inmiddels toch alweer 2 weken bezig. Dus ik denk dat we dat liedje nog lang gaan horen. Want ja, Arnoud, jij zei gisteren al, het WK duurt 5 weken, hè?
1: Zeker, 5 weken. En er zijn hartstikke veel leuke liedjes. Het is nu natuurlijk zomer. En wat leuk is om te zien dat er heel veel Nederlandse zangers allemaal hits hebben.
0: Ja.
1: En er wordt een beetje strijd om de Nederlandse zomerhit volgens mij. Daarom denk ik nog steeds dat we hetzelfde moeten doen als in België. Maar dat is een ander verhaal. Op 1 in de hitlijsten staat Cheerio van Justin de Wild. In de top 40 bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog Robert van Hemert. Die staat 2 keer in de top 40. Mike Versteeg heeft ook een nieuwe hit. Dan hebben we, wie hebben we nog meer? Nou, nog een aantal. Ik ga daar voor vrijdag even een compilatie van maken. Dat hoor je eens even allemaal. Maar we hadden het net over Shakira. Nou, als we kijken naar de Spotify playlist van gisteren.
0: Ja.
1: Staat Shakira op 2.
0: Zo.
1: En is ingehaald door...
0: Nou?
1: Jij mag het zeggen, de nieuwe hit. En deze gaat heel hoog binnenkomen vrijdag in de top 40. Want hij staat op 1 in Nederland in de streaminglijsten. Ja, zeg het maar, wie is het?
0: Geen idee.
1: Nou, deze man heeft Shakira officieel ingehaald. Het is ongelooflijk. Ik laat even een stukje horen. Misschien dat je herkent wie het is. Dit is de nieuwste hit van Nederland.
0: Oh, Nederland zeg je. Ik dacht dat de hele wereld was.
1: Nee, maar hij staat nu wel boven Shakira op nummer...

0: de nieuwe nummer 1 bij Spotify. En hij heeft al 2 keer zoveel streams als dat hele liedje Cheerio.
1: Ja.
0: Dit is Rutger van Barneveld.
1: Kennen we die?
0: Ja, natuurlijk, met die grote bril.
1: Oh ja, nou, daar weet ik veel aan. Ik zit niet zo heel erg in de volkszangmuziek. Dat is meer jouw afdeling. Ja. Dus ik weet. Ja. Kijk, weet je, het zijn een hoop namen, namelijk, denk ik, dat ook kinderen dat hebben. Waarvan ze zeggen, ja, leuk, maar ik heb eigenlijk geen idee. Want dat waren namelijk mensen die bijvoorbeeld vorig

0: Maar hij probeert al heel lang een hit te scoren. Dat is hem nu gelukt. Dus wie weet wordt dit dan de grote zomerhit van dit jaar. We gaan het vanzelf merken.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt anders ook je grote.
1: Jij kunt knorren

0: Nog steeds mijn favoriete liedje uit de musical van de drie biggetjes. K3 en... natuurlijk ook een beetje de wolven. Hè? Nou zijn die mensen ietsje minder bekend, maar K3 kent natuurlijk iedereen. En die liedjes uit musicals kunnen we ook draaien. Want ja, wie zegt dat het alleen maar liedjes van de top 40 mogen zijn of van Kinderen voor Kinderen? Nee, we hebben veel meer opties.
1: Nou, zeker. Hey, we hebben door alle zomerhits waar we het net over hadden iets vergeten. We moeten namelijk even gaan smikkelen met de ontbijttip.
0: Oh ja, goed idee. Ja, ja, absoluut.
2: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik zat even te denken aan een lekkere zomerse ontbijttip. Van, goh, hè, wat kunnen we dan precies doen? Nou, ik kwam uit bij de sinaasappel. Vind je dat niet echt... wel toch? Ik bedoel, de sinaasappel, als je aan de zomer denkt... dan is dat toch volgens mij wel het fruit wat heel erg naar voren komt. En een sinaasappel is natuurlijk hartstikke gezond. Sterker nog, dat is zo'n beetje de... nou ja, ik denk toch wel bijna de gezondste stukje fruit... dat je kunt hebben op een citroen na. Want daar zit net ietsje pietje. Maar ook echt een heel klein verschilletje in. Waar dan toch net iets meer vitamine C in zit.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, laten we eerlijk wezen. Ik kan liever een glas sinaasappelsap drinken... dan een glas citroensap, hoor. Dat trek ik niet. Dat is veel te zuur.
1: Ja, dat is heel zuur.
0: Even kijken, we gaan nodig hebben natuurlijk een sinaasappel. Want we gaan hem namelijk vullen. Heb je misschien nog nooit gedaan, maar dat gaan we echt doen. Dus je hebt nodig een grote sinaasappel. En daar mag je alvast de bovenkant even...

0: eventjes van afsnijden. Dat je een soort dekseltje krijgt. Dus nou, dan snij je voorzichtig de bovenkant eraf. En dan ga je hem uitlepelen. En dan is het wel belangrijk dat je dit in dit geval met een lepel doet. Want als je het namelijk met een mes doet, dan heb je kans dat je een gat maakt in je sinaasappel. En dat willen we juist niet, want we willen dat het een bakje blijft. Want dan zit die smaak van de sinaasappel er ook goed doorheen. Nou, als je dat gedaan hebt, dan heb je als het goed is allemaal van dat vruchtvlees over van de sinaasappel. Dat doe je alvast even in de blender. Je zet hem nog niet aan, maar je doet het er alvast wel even in. Dan doe je een paar lepeltjes yoghurt doorheen. En we pakken alvast een reep chocola. Of hagelslag, dat mag ook. Gaat nog niet in de blender trouwens, die dingetjes. Maar die hebben we wel straks nodig als finishing touch. Oftewel, hetgene wat je als laatste gebruikt. Nou, dan ga je die yoghurt en die sinaasappel even aanzetten, zodat die goed gehusteld wordt door elkaar. Zodat je dus de inhoud van de sinaasappel niet hoeft weg te gooien. Nou, als het gedaan is, dan lepel je voorzichtig het mengseltje van de yoghurt en de sinaasappel weer terug in de sinaasappel. Dan rasp je daar een beetje van die chocoladerepen overheen. Of in dit geval hagelslag mag natuurlijk ook. Nou, lepeltje erin. Het lekkerste is om er ook nog een klein blaadje munt bij te doen. Dat mag natuurlijk al door de mix van de yoghurt. Maar je kan het er ook gewoon bij leggen. Gewoon als kleine stukjes dat je hem snijdt. En dan is hij klaar. Nou, gezond toch?
1: Gezond en lekker, tenminste, dat denk ik dan. Hè?
0: Jawel. Kijk, en het voordeel, kijk, tuurlijk, er zit al een beetje chocola bij, dus het is misschien niet heel gezond. Maar kijk, een sinaasappel eten in de ochtend is prima. En een bakje yoghurt normaal gesproken ook. Dus waarom zou je het niet combineren?
1: Nou, lekker. Ik zou zeggen aan de slag.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje wat snoept.

0: ja, dat kan je toch wel ongeveer zeggen met deze temperaturen. Eindelijk de zomer. En het zou me niks verbazen als er toch ook mensen zijn die zeggen... Nou, ja, het mag al wel afgelopen zijn, het is een beetje te warm. Ja, die heb je altijd natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, zeg, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. 24 juni.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ben je vandaag toevallig jarig? Dan gaan we natuurlijk ook heel hard zingen, speciaal voor jou. En natuurlijk ook voor alle bekende mensen. Arnoud, voordat ik de verjaardagskalender even bijpak, hoe zit het vandaag met de bekende mensen van Nederland? En misschien wel daarbuiten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dan ben ik ook benieuwd, worden dan kaarsjes uitgeblazen? Of
0: nou ja, ga je aan Nederland,
1: de ijsjes? Ja.
0: In Nederland ja. is de traditie natuurlijk trakteren. Nou wordt dat niet meer overal op alle scholen gedaan, maar vaak wel nog op werk. En ik weet wel eens, ik heb wel eens beelden voorbij zien komen, bijvoorbeeld op social media of zo. Mensen die dan een tijdje in Nederland wonen, die dat dan heel gek vinden. Die zeggen, ja, maar wacht even, jij bent toch jarig? Hoezo ga jij dan taart kopen voor iedereen? Dat moet toch iemand anders voor jou doen?
1: Ja,
0: dan dacht ik, ja, als je er inderdaad zo naar kijkt, heb je wel een punt.
1: Ik heb op de bekende mensenkalender niemand gevonden die we een beetje kunnen kennen. Dus we gaan snel door met onze eigen kalender. Die vinden we veel belangrijker natuurlijk.
0: Want daar staan natuurlijk ook luisteraars op. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Laureen vandaag een jaartje ouder is geworden. Laureen, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik zie ook nog iemand anders op de verjaardagskalender staan. En daar heb ik al een foto van binnengekregen via de Hallo Kids radiotelefoon. Dus ik had meteen een berichtje erachteraan gestuurd van ja, maar wacht even. Dan zie ik allemaal cadeautjes staan op die foto. Dan wil ik wel even weten wat daar dan straks uiteindelijk in zat, hè. Dus we gaan eens even bellen met die jarige Job. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen met Jinte.
0: Hallo, goedemorgen Jinte. Zeg Jinte, ik zag een hele mooie foto binnenkomen via Hallo Kids Radio. Met een super grote ballon. Je bent volgens mij 7 geworden. Klopt dat?
3: Ja.
0: Ja, want anders heeft mama de verkeerde ballon gekocht. Ja, dat is toch altijd even ter controle natuurlijk, hè. Zeg, maar Jinte, ik zag een mooie versiering er ook bij. En volgens mij stonden er ook cadeautjes op tafel, of niet?
3: Yep.
0: En wat zat erin?
3: Heel veel van Sluis Hoortslip.
0: Oh.
3: Ik heb stalletjes met een hele grote deur daarin.
0: Ja.
3: En ik heb een ziekenhuis.
0: Oh, wacht even, het ziekenhuis. Dat is niet erg, toch?
3: Nee.
0: Oh, gelukkig. Nee, ja, ik bedoel, hè, als je lekker gaat spelen, dan is het niet handig om natuurlijk altijd het ziekenhuis nodig te hebben. Die heb je alleen af en toe nodig. Oké, maar dat zat er in die cadeautjes. Ik zag nog geen tractatie staan op tafel. Heb je die straks wel nodig op school?
3: Nee.
0: Hoe gaan jullie het?
4: Morgen,
0: wat
4: heb je vandaag?
3: Ja. Studiedag.
0: Je hebt wacht, je bent vrij op je verjaardag. Dat heb je goed geregeld. Maar Jinte, wat ga je dan vandaag doen op jouw vrije verjaardag?
3: Zwemmen in de tuin.
0: Oh, lekker zwemmen. Ja, dat is wel een goed idee natuurlijk, want het wordt hartstikke warm. Het kan zelfs 35 graden worden. Ja, dat is wel heel handig dat je zo'n lekker zwembad hebt. Wij bij de studio hebben dat helaas nog niet. Moeten nog een keer gaan regelen. Maar Jinte, oké, lekker vandaag in het zwembad. Lekker genieten dat je vandaag vrij bent. Morgen dan alsnog trakteren. Wat staat er dan op het menu? Even over nadenken. Wat gaan we ook weer eten?
3: Wat staat er op het menu?
4: Goed eten. Verrassen.
0: Oh, ze verrassen. Ja, als het een verrassing is, ja, dan weet je het natuurlijk niet. Ja, dan kan je alles zeggen, maar ja, dan weet je het nog steeds niet. Zeg maar, Jinte, dat is dan een verrassing. En voor vanavond, wat staat er vanavond op menu? Je hebt toch vast en zeker wel lievelingseten wat je vandaag wil hebben?
3: McDonald's.
0: Oh, lekker. Oh, en dan met kipnuggets of zonder?
4: Met of zonder kipnuggets?
0: Ach, Jinte, ik zou graag met jou willen ruilen. Maar ja, ik heb altijd op vrijdag frietjesdag. Ik denk als ik nu thuis kom met, ja, ik had Jinte aan de telefoon. Die ging naar de McDonald's, dat wil ik ook. Dan denk ik dat ik te horen krijg, dat kan niet. Want bij ons is het altijd op vrijdag. Maar Jinte is wel hartstikke lekker. Als je vanavond lekker naar de McDonald's gaat. Je bent ook al flink verwend met al die hele leuke cadeautjes die je gekregen hebt. Dan moeten we nog één ding gaan regelen. En dat is natuurlijk zingen speciaal voor jouw verjaardag. Want je bent vandaag 7 geworden. Oké, met z'n allen, hè? Komt-ie, hè?

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Jinte aan de telefoon. Jinte, ik wens jou vandaag heel veel plezier met je lekkere vrije verjaardag. En morgen natuurlijk ook nog op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Zeg maar doei.
1: Doei.

0: Dat was muziek uit het Jungle Book op Hallo Kids Radio. Het is de hoogste tijd om de prijsvraag nog even te gaan herhalen. Want kijk, ja, Jinte die we net aan de telefoon hadden, die zit al een beetje met één been in de vakantie. Vandaag lekker een studiedag, lekker niks doen. Maar de vakantie zit er toch ook echt bijna aan te komen. En hoe leuk is het als je dan bijvoorbeeld zo'n Bobo vakantieboek hebt voor in de vakantie?
1: Ja, absoluut. Ja. Een boek met meer dan 100 pagina's. En dat boek kun je zometeen winnen. Let op, zometeen. Dus over een minuut of 10, 15. Dat is voor schooltijd nog. Luister even goed. Marjoni gaat een vraag stellen. En als je het antwoord op die vraag weet, dus A, B of C. Ja, dan win je zometeen dat doelboek. Dus let goed op. Hier komt de vraag.
0: Oké, daar komt hij. In welk land komen de koala's voor? Dus uit welk land komen de koala's? Is dat...
1: A.
0: Uit Australië, is dat...
1: B.
0: Uit Spanje, of is dat...
1: C.
0: Uit Engeland. Dus uit welk land komen de koala's? Is dat A. uit Australië, B. uit Spanje, of C. uit Engeland?
1: Nou, als je dat weet, doe dan mee via onze website hallokidsradio.nl. Ga naar het blokje win. En dan kun je dus je naam opgeven. En het goede antwoord, A, B of C. Dus nog één keer de vraag, let op, daar gaat-ie.
0: Oké, de laatste keer. Het valt me trouwens wel op dat niet iedereen altijd de goede antwoorden instuurt. Dus weet je hem, doe nou even mee. Hè? Want anders dan gaat iemand anders misschien met dat boek vandoor. De vraag is dus, in welk land komen de koala's voor? Dus waar komen ze vandaan? Is dat A uit Australië, B Spanje of C Engeland?
1: Nou, doe mee. Heel veel succes.

0: Nou, daar zullen ze het vast en zeker weer lekker druk hebben. Niet alleen de afgelopen weekend, maar deze week ook nog. En ik denk komend weekend ook nog. Want ja, laten we eerlijk wezen, als je denkt aan warm weer, dan denken de meeste mensen aan water. En waar is nou heel veel water, Arnoud?
1: Nou, in de zee of bij het strand of in een meer of een plas of een vijver of een zwembad.
0: Ja, maar dan mag je natuurlijk niet overal zwemmen, hè?
1: Nee, dat mag natuurlijk niet. Nee, dat is zo.
0: Nee.
1: In de zee mag het wel. Moet je wel altijd oppassen, hoor. Dat mag aan de kust, zeg maar.
0: Ja, bij de zee krijg je altijd zo'n vlag te zien, hè? Dan heb je zo'n bepaalde vlaggen en dat laat dan zien of je erin mag of dat het water dan te heftig is, dat de golven te hoog zijn bijvoorbeeld. Dat is vooral als het ook heel hard waait en zo. En dan staat er een hele grote rode vlag en dan zegt jongens, niet het water in. Het is gevaarlijk.
1: Nee, ja, dat is helemaal waar. Ja. Marjoni, even voordat we naar de platenkast gaan. We hebben natuurlijk net de ontbijttip gehad. Ik kreeg net een appje binnen van we hadden eigenlijk een tip verwacht met kersen. En dan denk je, waar komt dat dan vandaan? Nou, ik heb gisteren heb ik een hele bak met kersen van het land gekregen.
0: Oh?
1: Ja, van mama Linda. En dat was echt, je hebt kersen uit de supermarkt. Mm. Die groeien natuurlijk ook aan de boom. Maar dit zijn lekkere kersen. Dus daar moeten we misschien, maar wat mee doen. Misschien kunnen we de ontbijten van morgen even met kersen maken. Is dat een idee?
0: Ja, kan er wel even over nadenken.
2: Heerlijke tijd. De tijd van de kersen.
1: Ja, dat is namelijk nu de tijd van de kersen. En je ziet ook overal die kersenkraampjes staan. Maar ja goed, dus denk daar even over na. Een ontbijttip met wat lekkere kersen.
0: Ja, nou goed, dat dan dus voor morgen. Nu de platenkast. De platenkast van Arnoud.
1: We zitten midden in de platenkast met een artiest die jij beter kent dan ik. Lady Gaga. We gaan terug naar 2008. Dit zijn wel de liedjes die een beetje uit die beginperiode komen. We hebben Paparazzi gehad en welke hebben we nog meer gehad? Alejandro hebben we ook gehad. En er is er eentje die hebben we nog niet gehad. Dat is Pokerface. Die kan natuurlijk ook nog. Maar we gaan nu even dansen. Dit liedje kwam uit in 2008. Just Dance. En, Mayoni, wat ik voor jou begreep. Heb je ook een spelletje Let's Dance of Just Dance?
0: Arnoud, wacht even. Heb jij onder een steen geleefd? Heb jij nog nooit van het bekende spel Just Dance gehoord?
1: Nee.
0: Maar...
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Maar hoe dan? Ik bedoel, dat is echt... Oh, wauw, oké. Maar ja, goed, jij hebt natuurlijk geen Switch thuis. Je hebt ook geen Wii thuis, dus oké.
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja, Just Dance is natuurlijk een vet populair spelletje. Iedereen die speelt het met dansen. Sterker nog, er zijn zelfs hele wereldkampioenschappen. En dat allemaal door een videospelletje.
1: Dat is echt aan mij voorbij gegaan. Dus dat, maar ik heb ook nooit zo'n spelcomputer gehad. Dus nou ja, goed, helaas, het is zo. Maar dus ik begrijp dat spel een beetje ook verband houdt met...
0: Ik leg het wel even uit, want als jij het toch allemaal niet kent, dan maakt het moeilijker. Nee, Just Dance is een spelletje waarbij je kan dansen op verschillende bekende grote hits. Is ooit een keer bedacht in dezelfde tijd dus dat het liedje van Lady Gaga uitkwam. Is nog steeds een grote hit. Je kan nog steeds elk jaar een nieuwe versie kopen. Sterker nog, tegenwoordig zijn er ook een hele hoop Nederlandse artiesten die wel eens te horen zijn. Zo zat K3 meerdere keren in de game van Just Dance. Maar wat is nou het verhaal? Just Dance, dat is ook de naam van het liedje van Lady Gaga. En de makers van dat spel die dachten, oh, dat is eigenlijk al een hele goede naam voor de game. Hè? Dat is nou balen. Hoe gaan we dat doen? Dus die hebben Lady Gaga om toestemming gevraagd. En Lady Gaga zei, is prima. Want ik denk dat die er namelijk vanuit ging dat het misschien een spelletje zou worden met 1 of 2 versies. Nou, inmiddels heeft het ietsje meer versies. Ik denk dat er al wel meer dan 20 verschillende versies op de markt zijn. En ik denk dat Just Dance voorlopig nog altijd in de schappen blijft liggen.
1: Nou, wat een goed verhaal. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Laten we dan even gaan luisteren naar het liedje die dat allemaal heeft aangericht. Dit is Lady Gaga op Hallo Kids Radio en Just Dance.

0: De zomervakantie staat voor de eerste voor de deur over 2 weken. Daarna natuurlijk de volgende groep en de laatste groep. Want in Nederland gaat het nooit precies tegelijkertijd. Maar wel bijna, want ja, de laatste loodjes zijn nu wel in zicht. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Over de vakantie gesproken, Arnoud. Kijk, ik zet wel even de spannende muziek aan. Maar we hebben eigenlijk een klein probleempje. Want we kregen van luisteraars te horen dat de website niet helemaal doet wat hij moet doen.
1: Nee, dankjewel Roy voor het melden. Want we spelen altijd de prijsvraag. En dan kun je dus naar de website hallokidsradio.nl. Klik je op het blokje win en dan op de ochtendshow. En dan kun je dus een formulier invullen. Nou, wat staat daar? Je vult je voornaam in, je leeftijd, woonplaats, telefoonnummer en je antwoord. Ja. Dat hebben we van je nodig. Dan klik je op het blauwe vakje, doe mee aan de prijsvraag. Alleen, ik heb het ook even geprobeerd, maar dan staat er, er is een fout opgetreden. Ja, hallo.
0: Ja, kijk, en je kan natuurlijk ook meedoen via de Hallo Kids radiotelefoon, maar de meeste mensen doen toch echt altijd wel even netjes mee via de website van Hallo Kids Radio. Dus het kan zomaar zijn dat je netjes alles had ingevuld en dat het daarna het niet deed. Ja, en dan kan je dus niet kans maken op het Bobo vakantieboek. Is ook weer zo wat.
1: Nou, we gaan even met onze afdeling techniek bellen. Ja. En vragen of we dat kunnen oplossen. Dan houden we dit doelboek even achter. Misschien dat we er morgen dan 2 weg kunnen geven.
0: Nou ja, misschien. Kijk, wat we sowieso kunnen doen. Als je vandaag hebt meegedaan de prijsvraag. Dan beloof ik dat bij deze. Dat we morgen gewoon even dezelfde vraag doen. Dus als je vandaag toevallig al het goede antwoord wist, onthoud dat dan even voor morgen. Want hopelijk is het dan allemaal snel weer goed opgelost. Dat onze techniek meneer dat allemaal kan oplossen. En dan kunnen we morgen alsnog iemand bellen. En ja, als er dan zoveel kinderen meedoen, dat we gewoon bijna niet kunnen inimine-mutten wie er wint. Ja, dan hebben we misschien inderdaad wel 2 boeken. Maar ja, dan moet morgen iedereen ook wel meedoen natuurlijk, hè.
1: Oké, nou dan gaan we die even naar morgen verplaatsen. We gaan het heel snel proberen te fixen. En,
0: nou, dan kan deze uit. Hoppakee.
1: Niks meer met de verbinding. Dan is er wel iets met het formulier.
0: Ja, joh, maar ik zei het vanochtend ook al in de studio. Een uurtje geleden al. Joh, het is hartstikke warm. Ik denk dat heel veel apparatuur moeilijk wordt natuurlijk. Hè? Maar computers en websites en ditjes en datjes, die hebben het ook warm. Het is niet voor niks dat er vaak een airco staat in zo'n ruimte, hè? Want anders, als zoiets op hol slaat en hartstikke warm wordt, ja, dan valt het uit. Ja, dan moeten we toch niet hebben met onze website. Dan zijn we straks helemaal footsie.
1: Nou, morgen meer. We gaan nu snel door naar de bingomolen.

0: Ik heb de lijst bij de hand met 75 nummertjes van Kinderen voor Kinderen erop. En Marjoni heeft de bingemolen klaarstaan. Nou, daar ga jij slingeren en ik ga zo meteen oplezen.
1: Even kijken hoor. Zo, 1, 2, 3. Even alles goed aandraaien natuurlijk. Ja, want ook de bingemolen voelt toch stiekem al best wel warm hoor. Dat is, ja, waar is die eigenlijk voor gemaakt? IJzer? Ja, zo ongeveer. Aluminium?
0: Nou, van ijzer en van...
1: En houten balletjes natuurlijk, hè? Die worden niet zo snel warm.
0: En van steen, de plaat eronder waar hij aan vast zit, die is weer van steen. Dus een zwaar ding.
1: Ja, ja, het is een zwaar ding, maar goed, hij voelt nog oké. Kijk, als hij nou de hele dag in de zon had gestaan, dan had het waarschijnlijk een stukje anders geweest. Want dan had ik waarschijnlijk de hendel niet kunnen aanraken. Zo warm was die. Maar gelukkig is het nog 's ochtends, dus kunnen we nog draaien. Let op, daar komt-ie. Hoppakee. Oké, Arnoud, voor jou is de vraag. Wat staat er op nummertje 16?
0: Op nummertje 16, daar vinden we een... dat is een spannend liedje. Oh. Namelijk Vrienden met de Monsters.
1: Oh, spannend. Even kijken hoe dat... ja, ik hoor het.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
5: Aha!
6: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
7: Hallo!

0: Sonisch. Hallo Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 8:09. Dit is de ochtendshow.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag en het wordt vandaag warm. Maar Arnoud, ik weet niet of jij toevallig gezien hebt hoe warm het gisteren bijvoorbeeld al was in Frankrijk. Oh, die hadden al boven de 40 graden namelijk. Daar was al code rood vanaf gistermiddag. Daar was het namelijk 42 graden gemeten in Parijs.
2: Ja, dat is heet. En dan moet je nagaan. In de stad is het natuurlijk sowieso al wat warmer dan normaal gesproken. Maar dit is wel echt heel heet hoor. Jeetje.
3: Ja, dus nou, eigenlijk goed, moeten wij niet zeuren in Nederland, toch? Met onze 35 graden.
2: Nee, dat klopt.
3: Ja, ja. Nou ben ik alleen wel benieuwd. Kijk, het is nu natuurlijk warm. Volgende week had ik gezien dat het ietsje minder warm wordt. Maar zouden de vakantieplannen dan heel last minute nog gewijzigd worden? Want ja, Frankrijk is natuurlijk wel een land waar veel Nederlanders op vakantie gaan. Maar ja, ik weet toch niet of ik graag vrijwillig naar 42 graden zou willen.
2: Nee, dat is ook niet lekker. Ja, nee. Tenzij je natuurlijk... ik ben wel eens op Bonaire geweest in Curaçao. Ja. Daar is het ook heet. Alleen het voordeel is dat zijn eilanden midden in de oceaan. Dus dan waait het altijd.
3: Oh ja. Ja, maar in Parijs waait het denk ik niet, hè? Want dat is niet midden in de stad. Ja, maar goed, andere kant. Frankrijk is natuurlijk echt een mega groot land, hè, vergeleken met Nederland. Dus het zou zomaar kunnen dat het toevallig in Parijs heel warm is, maar op andere plekken dat het allemaal weer meevalt. Ik bedoel, in Frankrijk kan je ook skiën. Ja, niet
2: dat
3: nu,
2: klopt.
3: Maar normaal gesproken in de winter natuurlijk. Ja. Ja.
2: Goed, als je naar school moet, dan is het waarschijnlijk een hele korte schooldag. Want er zijn veel troperoosters, dus vroeg naar huis. Of misschien helemaal niet naar school. We weten het niet. Wat we wel weten is, we laten wel gewoon het naar school alarm horen zometeen. Want dat doen we altijd om 7:45.
3: Ja, en om 7:15 hoor je dus niet alleen een herrie. We hebben wel eens de vraag gekregen, gaat bij jullie het brandalarm af? Nee, dat is het naar schoolalarm. Het brandalarm, dat klinkt weer heel anders. Hadden we laatst last van namelijk. Toen hadden de buren een tosti verbrand, ja.

0: bekend liedje over die hele lekkere gele banaan die vast en zeker bij heel veel kinderen ook weer lekker in de lunchtrommel zit. En die lunchtrommel die zit, gok ik nu bij jou of bij je broertje of zusje in de rugzak. Want die moet je meenemen naar school. Misschien moet je ook wel je sportkleren meenemen naar school. Een zonnebril lijkt me ook wel handig. Misschien een beetje zonnebrand. En een regenjas, nou, die kunnen we thuis laten, toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, nou goed. Belangrijk dat je alles meeneemt naar school toe. Want dan gaan we met z'n allen even heel hard roepen dat iedereen weet dat het schoolalarm bij ons op de radio te horen is. En dat ze dus moeten opletten. Want zodra namelijk de kinderen naar school gaan, dan heb je en heel veel fietsers en heel veel kinderen die op de step gaan en lopen. En alle papa's en mama's die kinderen gaan brengen met de auto. Dus dan is het altijd wat drukker. En liever dat we dat van tevoren aankondigen, dan dat mensen altijd denken, hé, maar waar komen die toch vandaan, joh? Wat zou er aan de hand zijn?
1: Ja, het naar schoolalarm. Zullen we wat laten klinken?
0: Ja, ik ben op jou aan het wachten.
1: Oké, nou dan
2: zet ik zo de megafoon aan. Oké, daar gaat hij. Goed zo. Veel plezier op school, veel sterkte met de hitte, maar dat komt vast goed. Want het is ook leuk natuurlijk, hè, met de ijsjes en met het water. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Dat waren Wolf en Klein Duimpje. Ja, die zijn normaal gesproken niet echt de beste vrienden. Maar soms hebben ze toch zin om samen een liedje te zingen. En helemaal als het gaat over Roodkapje. Want ja, allebei vinden ze haar wel leuk. Maar ieder op een andere manier natuurlijk, hè?
1: Oh ja. Ja, dat snap ik
0: wel. Ja, en het leuke is, Wolf en Roodkapje en misschien een Klein Duimpje ook wel, komen straks misschien wel weer terug op de radio. Want elke dag hoor je verhaaltjes van Sprookjesboom voorbij komen. Ja, en die heeft dus ook wel eens verhaaltjes over Wolf, over Klein Duimpje en over Roodkapje.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Bah! Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar... Bah!
2: Goedemorgen, wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Hè? Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen. Dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren. Maar wat doe ik hier nu aan?

0: Oké, maar als je het mij vraagt...
1: Ja?
0: Ben je verliefd?
2: Huh? Wat?
0: Ja, verliefd.
2: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
2: Op wie dan?

0: afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pikkerprakkezeer er niet over. Hocus pocus, out of focus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was muziek uit Vlaanderen van Like Me. Maar we blijven nog even in Vlaanderen. Want ik had namelijk net een tijdje geleden Jaar Job Jinte aan de telefoon. Die is vandaag lekker vrij, heeft een studiedag. Maar ik heb nog een ander berichtje van iemand binnengekregen die vandaag ook een studiedag heeft. Dat is namelijk van Kate. En Kate zou heel graag K3 willen horen met de zomer van Oya Lele. Die vindt ze heel erg leuk. Maar er stond wel bij, is dat nou deze week de superhit of niet? Dus daarom dacht ik net, dan doe ik eerst even de superhit laten horen. Dat is namelijk deze week Kinderen voor Kinderen. En Kate, dan ben jij nu aan de beurt. Want nu is het de beurt voor K3. Maar ja, die is inderdaad deze week geen superhit meer.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Cas de Ranger die zong over de dinosaurus. Ja, want tot dit weekend zijn ze nog te vinden in Julianatoren. Daarna niet meer. Tun, tun, tun. Ja, dat klinkt heel zielig, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk, hè. De dinosaurussen komen elk jaar weer terug in Julianatoren. En sterker nog, ze zijn niet alleen daar te vinden, maar ook op andere plekken.
3: Dat is zo. Ja, dino's zijn hartstikke populair. Al zijn ze al lang en breed uitgestorven.
2: Ja, is toch bijzonder hè, hoe dat dan kan. Dat ze dan zo populair blijven. En dat dieren die je nu gewoon kan zien in het wild. Of in de dierentuin. Nou ja, hè, neem bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Waar iedereen een onwijs grote hekel aan heeft. De mug. Kijk, iedereen heeft er een hekel aan. Die beestjes die prikken. Die zijn vervelend. En mensen zeggen altijd, die kunnen beter uitsterven. Maar ja, kijk naar de dinosaurussen. Dan zijn ze eenmaal uitgestorven en dan zijn ze populairder dan ooit. Misschien dat moet dat met zo. De mug dan ook gebeuren. Dat kan, hè?
3: Ja, precies. Ja. Zometeen het peutertje tussen 9 en 10. Na de ochtendshow natuurlijk. Vanmiddag tussen 3 en 4 hoor je de wereld van Studio 100. En de ochtendshow die is er morgen weer vanaf 6 uur. Met natuurlijk weer de platenkast met de ontbijttip en de prijs van deze week. Een nieuw doelboek van Bobo.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Spitter, spatter, lekker in het bad.

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat. 1, 2,

0: zijn bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan. Wauw, dat heb jij goed gedaan.
1: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En oh, nog veel meer speelgoed op de grond.

0: waar het hoort, op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

0: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

0: ben bang voor paarden.
1: Voor mensen met paarden.
2: Ik durf niet alleen naar bed.
3: Oh.
0: Ik ben bang voor zwarte pieten.
1: En voor mensen die schieten.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
3: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Ik
1: ben. Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel. Oh. Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, roep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja, en dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus. Geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar. Dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg. Hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

stars on it.

0: Tover Pip. Er is weer een nieuwe dag in de tovertuin. En Pip is net wakker. Woezel is nog in het land van je ogen dicht. En daar wil hij graag nog even blijven.
1: Woezel, wakker worden!
2: Ik slaap nog.
1: Nou, kom nou, Woezel. Opstaan, we gaan buiten spelen.
2: Nee, Pip. Ik moet blijven liggen, want ik heb misschien wel een beetje buikpijn of zo.
1: Oh, alweer buikpijn?
2: Ja.
1: Nou zeg.
3: Goedemorgen, jongens. Oh, Pip, ben je alleen?
1: Ja, nou, Woezel wil niet opstaan, tante. Hij blijft maar slapen en hij zegt dat hij buikpijn heeft.
3: Oh ja, daar heeft Woezeltje wel eens vaker last van. Vooral als hij geen zin heeft om op te staan. Dan moet hij maar snel beter worden gemaakt, vind je ook niet, Pip?
1: Oh ja, misschien moet de dokter wel komen, tante.
3: Oh, maar dat is niet nodig, hoor. Er staat hier al een hele goede dokter vlak voor me.
1: Huh? Waar dan? Ik zie niemand.
3: Dokter Pip.
1: Oh, dokter Pip. Maar dat ben ik. Ik ga even mijn dokterspullen pakken, tante.
3: Dat is goed.
1: Kijk, tante, nu ben ik echt dokter Pip.
3: Ik zie het. Goed zo, dokter. Gaat u Woezel maar snel weer beter maken, alstublieft.
1: Oké. Goedemorgen, meneer Woezel. Ik hoor dat u buikpijn hebt. Maakt u zich maar geen zorgen, hoor. Ik maak u weer helemaal beter.
2: Lekker slapen. Ja.
1: Juist, en verbandje. Dat is heel goed voor zieke buikjes.
2: Ja, pootjes ook een beetje slag.
1: Dan doe ik ook nog even de pootjes. Ziezo, de dokter is klaar.
2: Pip, ik ben echt niet zo ziek, hoor. Dat dacht ik alleen maar.
1: Miauw. Woezel, Pip, komen jullie buiten spelen? Nee, buurpoes. Dat kan echt niet. Woezel is ziek. Dat zie je toch?
2: Nee.
1: Oeh, is het erg? Heb je veel pijn? Ja, nou, Woezel is echt ziek, hoor, buurpoes. Hij moet zeker de hele dag in bed blijven. Brrr. Nou, dan ga ik maar weer. Beterschap, Woezel.
3: Dokter Pip, gaat het goed daar binnen?
1: Ja hoor, mevrouw van de perenboom.
2: Pip, ik ben echt helemaal beter. Echt
1: goed dan. Dan gaan we naar buiten.
3: Oh, Pipje toch. Wat heb je nou gedaan? Die arme Woezel. Die zal niet meer zo gauw doen alsof hij ziek is. Oh, pardon. Haalt u het verband er nu maar weer af, dokter?
1: Dat is goed, mevrouw. Want Woezel is weer beter.
3: Woezeltje, gaat het?
2: Nou, ik ben een beetje misselijk, tante.
1: Echt waar, Woezel? Blijf maar zitten, hoor. Ik haal meteen mijn koffertje. Dokter Pip komt eraan.
2: Nee. Ik ben helemaal beter. Waf.
1: Hoor maar.
4: Die Pip zegt, dat is een hele goede dokter.
0: Die arme Woezel. Nou ja, hij was ook niet echt ziek. Gelukkig is er voortaan altijd een dokter in de tovertuin.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank je.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1.
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

Welkom bij de Swikkelshow. Ik ben Linde en leuk dat je luistert. Ik ben kinderdiëtiste van beroep, maar dat is een beetje een moeilijk woord. Kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En vandaag gaan we leren over wat gezond eten is, waar je eten vandaan komt, of je misschien wel een moestuin op school hebt en welke dieren smikkelen er nou eigenlijk en wat eten ze nou? Samen gaan we dus heel veel plezier hebben en we gaan veel leren over eten. En daarom gaan wij nu eerst een liedje luisteren. Tot zo!

Fijn dat je luistert. Je bent nog steeds bij de Smikkelshow. De leukste lunchpauze voor kinderen. Het is tijd voor een broodtrommelquiz. Hou je deksel omhoog als je iets lekkers in je broodtrommel hebt zitten. We beginnen. Hou je deksel omhoog als je een mandarijntje in je broodtrommel hebt zitten. En even om je heen kijken. En zie je een hoop deksels omhoog? Of misschien zit die van daar beneden. Alright, daar is de volgende. Hou je deksel omhoog als je een stukje chocolade in je broodtrommel hebt zitten. Eens kijken hoor. Wie heeft daar zijn broodtrommel omhoog of omlaag? Niks fout. Alright, en tot slot. Hou je deksel omhoog als je een bakje yoghurt in je broodtrommel hebt zitten. Lekt het niet dan? Hè? Dat hoop je dan. Ik ben heel benieuwd. Heb jij je deksel omhoog gehouden voor één of meer van deze lekkers? Nou, dan ben je helemaal klaar voor een smikkeldagje.

0: de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio. Ik ga je nou iets vertellen wat je waarschijnlijk nog niet weet. Zonder planten zouden er geen snoepjes zijn. En geen taart en geen koekjes. Geen frisdrank en geen limonade. Waarom? Omdat suiker gemaakt wordt door planten. Bruin, wit, basterd of poeder, in een zak of in een klontje. Alle suiker wordt gemaakt van planten.

Rara, wat ben ik? Ik ben bruin en heet en je vader of moeder drinkt mij vaak in de ochtend. Met melk of suiker of zwart. Maar zonder mij hebben papa en mama en de juf geen frisse start. Rara, wat ben ik? Koffie!

0: eten jezelf weer beter maken. Laatst kwam er een jongen naar mij toe en die zei van... Linde, ik heb zoveel buikpijn. Hoe komt dat nou eigenlijk? Ik kan eigenlijk niks meer eten, want overal krijg ik wel last van. Nou, samen kijken we naar welke voeding word je misschien ziek van... en welke voeding kan je goed tegen. En samen maken we een soort plannetje om je buik weer lekker veel plezier te geven. En dat is uiteindelijk wat ik doe en dat is heel belangrijk.
1: Tanya, Twan, Lindom, Game, Lindom,

Dat was een leuk liedje, zeg. Nou, misschien denk je wel van wie is die Linde nou, die eigenlijk alleen maar zit te babbelen daar. Nou ja, ik ben dus Linde, ik ben kinderdiëtiste en kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En ik kijk dus naar hoe kan je met

Etenstijd in de keuken. Eten doen we natuurlijk allemaal. Maar grotendeels staat of jij, nou ja, ik denk eigenlijk papa en mama, in de keuken. En heb jij wel eens in de keukenkastjes gekeken wat je nou eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen koken? En vandaag gaan we kijken of je goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen. 3 daarvan horen thuis in de keuken en 1 dus niet. Kan jij raden welke? 1. Een kom. 2. Een lepel. 3. Een schaar. Of 4. Een maatbeker. Antwoord: schaar.

Welkom bij Welk dier hoor je hier? Ja, we gaan weer bij mijn favoriete onderdeel verder. Welk dier hoor je hier? Oh, dat heb ik al gezegd. Zometeen hoor je een dier wat aan het smikkelen is. En jij mag raden welk dier het is. Want misschien wil je wel een huisdier, mag je die nog niet? En nou ja, wie weet als jij al een beetje weet wat het te eten krijgt, dat je je ouders wat meer kan overhalen om een huisdier te nemen. Dit huisdier is wel heel groot. Ik weet niet of je dit als huisdier kan houden. Maar ik ga zo meteen het geluid afspelen van hoe dit dier eet. En oftewel smikkelt. En jij mag raden welk dier het is. Daar komt-ie.

Zo, hey. Dit dier is volgens mij een groot dier. Ja. Bruine vacht. Ja. Je hoort wel echt dat hij honger heeft. Dus hij is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik ga je wat hints geven om hem te raden. Ik ben heel harig. Ik klim graag in bomen. En ik hou, daar komt hij, van honing. Maar pas op, want als ik boos ben, brul ik heel hard. Wat ben ik? Een beer.

0: Let's go!
1: Wauw, wat was dit weer een leuk feestje zeg. De Smikkelshow. Van 12 tot 1 hoor je mij op Hallo Kids Radio. Ben je er volgende week weer bij? Ik hoop het wel. Tot snel.
2: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
3: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: Mickey Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
5: Aha!
6: Hallo Kids Radio.

0: Arrivederci.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar Taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio. Woo!

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Weerman, Weerman, Weerman.
1: Ik ben de Weerman.

leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1... De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

Jest it?

0: ons meer.
1: Hey!
2: Ken jij een vis die kan fluiten? Nee? Ik ook niet.
3: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
4: Bravo!
3: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Onze

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: one.
1: Goodbye to you! Farewell!
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar!

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: De nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk

0: natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om niet te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien. Nou eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
2: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
3: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
3: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
2: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè.
3: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
2: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
4: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
5: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer, laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
4: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis.
2: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie, dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur, die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
3: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
3: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
3: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats... overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw. Maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
2: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: We zijn
4: tijd.
3: Net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? Oh jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met alles erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan!
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze naki!
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu non-stop.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.

0: te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis. En dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker...
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn 3 zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaker

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen ervan doorging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: 합계
1: 1위
0: Leckere.
2: Lecker Hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lecker Hapje! Jullie?

0: nog een keer.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Laat je horen voor de Kids Radio. De beste radio van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: eens.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: meisjes.
1: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

Hey. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!
6: Kids Radio is echt super!
7: Kids Radio is de leukste zender ooit! Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden de Kids Radio heel leuk! Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: ooit gebeurt. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Meisjes.
3: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
4: Hey, witch doctor, give us the magic words.
5: All right. You go oo-ee, oo-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.